jooto duur bi nan si mo bani jooto kelo el faji meo gei jota moñ alfonsi meo daho maj kwenu kwenu tewo go jooto gwang raymond meo daho maj eka jooto nile aparu richard nile aparu richard mea mambuela meti mamo jota gom yason meo lelpek jota mono yini nile mono yini mea pacha polika jota cheng john meo lelpek jota lelpek